terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen, ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22.

0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22.

0: Jam FM. New music.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselend bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselend bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: 3 leerlingen Calland Lyceum Amsterdam alsnog geslaagd en Schiphol kampt met tekort aan technici. Mijn naam is Rogie Spiekerman. 3 leerlingen van het Calland Lyceum in Amsterdam zijn alsnog geslaagd voor hun VMBO-T-eindexamen. Bij inzage van hun centraal examen wiskunde bleken fouten te zijn gemaakt bij het nakijken. De onderwijsinspectie heeft een melding ontvangen en onderzoekt of vervolgacties nodig zijn. De school heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. De KLM op Schiphol is op zoek naar nieuwe vliegtuigmonteurs. Door de uitstroom van ervaren technici en het tekort aan instroom vanuit technische opleidingen zijn vacatures moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek. Vliegtuigmonteur Milou, die al 18 jaar bij KLM werkt, noemt het werk afwisselend en uitdagend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Het weer wisselde bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Burgemeester bezoekt Diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een Diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Patatje Oorlog ontstond in Amsterdam-Noord en fietspad Flevolaan Amstelveen tot eind september dicht. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het populaire patatje Oorlog is waarschijnlijk ontstaan in 1976 in snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Dat zegt frituurhistoricus Ubelski, die het verhaal van de toen 15-jarige Dick voor 99% zeer aannemelijk noemt. Volgens Dick kreeg de combinatie van friet, mayonaise, satésaus en uitjes toen voor het eerst de naam patatje Oorlog. De VVD in Amstelveen wil opheldering over de tijdelijke afsluiting van een fietspad langs de Flevolaan. Volgens de partij is onduidelijk waarom het pad volledig is afgesloten en wanneer het weer open gaat. De gemeente renoveert het fietspad vanwege een onveilig wegdek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half tien.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat gebeurde. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 7:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Zoltja Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Jam FM.
1: Summertime.
0: It's summer. 104.9 FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We beginnen deze week met de komische dramafilm The Invite. Het betreft een remake van de Spaanse film Sentimental uit 2020 met een inspiratie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Het verhaal draait allemaal om het stel Joe en Angela, gespeeld door de Amerikaanse komiek Seth Rogen en Olivia Wilde. Hun huwelijk bevindt zich wat in een sleur. Hun bovenburen allerminst, want iedere nacht blijkt het appartement gehoriger dan waarschijnlijk bedoeld. Op een avond nodigen Joe en Angela hun bovenburen Pina, gespeeld door Penelope Cruz, en Hawk, gespeeld door Edward Norton, uit om eens kennis te maken. De bovenburen die hebben wel wat ideeën over om de levens van Joe en Angela weer wat op te spijzen door middel van het ruilen van partners. The Invite is een vermakelijke film die goed werd ontvangen en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is wederom een horror-vervolgfilm van de bekende horrorserie Evil Dead met de titel Evil Dead Burn. De filmserie, die je wellicht ook kent van de videospellen, lijken zich altijd af te spelen in een afgelegen hut waarbij het de bedoeling was om een rustige vakantie te hebben, maar er altijd bloeddorstige kwade geesten die vakantierust komen verstoren. Ook in dit alweer zesde vervolg zoekt een jonge weduwe troost bij een schoonfamilie na het verlies van haar man. Maar die gezellige familiereunie verandert al snel in een bloeddorstige nachtmerrie als ze een eeuwenoud boek vinden. Net als in de vorige Evil Dead films, een film waarbij het bloed rijkelijk vloeit en die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week een film over genodigde gasten in The Invite of een film over niet genodigde gasten in Evil Dead Burn. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie.

0: Ken hem al. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Nieuwe cijfers over energiearmoede in Uithoorn en World Pride Amsterdam toont Rainbow Dress. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bijna 580 huishoudens in Uithoorn kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast bevinden ongeveer 1400 huishoudens zich financieel op de grens. Zij bemoeien om de energierekening te betalen. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. De Rainbow Dress is sinds dit weekend te zien in Studio Boekman van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. De jurk is gemaakt van de vlaggen van landen waar homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden vervolgd of strafbaar zijn. Ontbrekende vlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen als symbool voor vrijheid. De expositie maakt deel uit van de World Pride. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er 2 omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er 2 verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act

0: naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: 3 leerlingen Calland Lyceum Amsterdam alsnog geslaagd en Schiphol kampt met tekort aan technici. Mijn naam is Rogie Spiekerman. 3 leerlingen van het Calland Lyceum in Amsterdam zijn alsnog geslaagd voor hun VMBO-T-eindexamen. Bij inzage van hun centraal examen wiskunde bleken fouten te zijn gemaakt bij het nakijken. De onderwijsinspectie heeft een melding ontvangen en onderzoekt of vervolgacties nodig zijn. De school heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. De KLM op Schiphol is op zoek naar nieuwe vliegtuigmonteurs. Door de uitstroom van ervaren technici en het tekort aan instroom vanuit technische opleidingen zijn vacatures moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek. Vliegtuigmonteur Milou, die al 18 jaar bij KLM werkt, noemt het werk afwisselend en uitdagend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

to get over, we go under.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Patatje Oorlog ontstond in Amsterdam-Noord en fietspad Flevolaan Amstelveen tot eind september dicht. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het populaire patatje Oorlog is waarschijnlijk ontstaan in 1976 in snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Dat zegt frituurhistoricus Ubelski, die het verhaal van de toen 15-jarige Dick voor 99% zeer aannemelijk noemt. Volgens Dick kreeg de combinatie van friet, mayonaise, satésaus en uitjes toen voor het eerst de naam patatje Oorlog. De VVD in Amstelveen wil opheldering over de tijdelijke afsluiting van een fietspad langs de Flevolaan. Volgens de partij is onduidelijk waarom het pad volledig is afgesloten en wanneer het weer open gaat. De gemeente renoveert het fietspad vanwege een onveilig wegdek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
1: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 8:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 tot 4:00. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden, voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag

0: Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Ze eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Nieuwe cijfers over energiearmoede in Uithoorn en World Pride Amsterdam toont Rainbow Dress. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bijna 580 huishoudens in Uithoorn kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast bevinden ongeveer 1400 huishoudens zich financieel op de grens. Zij bemoeien om de energierekening te betalen. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. De Rainbow Dress is sinds dit weekend te zien in Studio Boekman van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. De jurk is gemaakt van de vlaggen van landen waar homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden vervolgd of strafbaar zijn. Ontbrekende vlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen als symbool voor vrijheid. De expositie maakt deel uit van de World Pride. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er 2 omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er 2 verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jam.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Een film waar al meerdere versies van bestaan, maar nu dan ook een van de beroemde regisseur Christopher Nolan, die recent met de film Oppenheimer ook een bioscoophit te pakken had, de film The Odyssey. Voor wie het verhaal niet kent, gaat het over de oorlogsheld Odysseus die na 10 jaar strijd eindelijk Troje innam, maar dan verdwaalt en verschillende goden en monsters moet trotseren. Dit omdat hij de heilige gastvrijheid van Zeus heeft geschonden. Na 20 jaar bereikt hij eindelijk zijn thuis, vermomd als bedelaar omdat er allemaal mannen hem staan op te wachten om hem van de troon te stoten. Hiervoor bereidt hij een plan voor om de indringers uit zijn paleis te kunnen jagen en te kunnen herenigen met zijn vrouw en zoon. Met Matt Damon, Anne Hathaway en Robert Pattinson in de hoofdrollen kun je deze versie van The Odyssey vanaf 16 jaar in 2D of IMAX gaan zien. De tweede film waar je deze week nog heen kunt is getiteld The Furious. Een misdaadthriller over de ontvoering van de dochter van Wang Wei. Weer een typisch gevalletje dat de ontvoerders de verkeerde papa tegenover zich krijgen. Als ook de politie corrupt blijkt en dus ook niet wil helpen zijn dochter terug te vinden, neemt Wang Wei het heft in eigen hand. Samen met een meedogenloze, ook al woedende journalist, waarvan zijn vrouw ook al wordt vermist, gaan de twee furious hoofdpersonen de strijd aan met de ontvoerders in een nogal gewelddadig verhaal waarbij je niet een van de ontvoerders zou willen zijn. De actiefriller The Furious kun je ook vanaf nu vanaf 16 jaar gaan zien in de bioscoop. Deze week twee films over zoektochten in The Odyssey of de film The Furious. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180...

0: 80 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen twee investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al twee andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: De drie leerlingen Calland Lyceum Amsterdam alsnog geslaagd en Schiphol kampt met tekort aan technici. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Drie leerlingen van het Calland Lyceum in Amsterdam zijn alsnog geslaagd voor hun VMBO-T-eindexamen. Bij inzage van hun centraal examen wiskunde bleken fouten te zijn gemaakt bij het nakijken. De onderwijsinspectie heeft een melding ontvangen en onderzoekt of vervolgacties nodig zijn. De school heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. De KLM op Schiphol is op zoek naar nieuwe vliegtuigmonteurs. Door de uitstroom van ervaren technici en het tekort aan instroom vanuit technische opleidingen zijn vacatures moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek. Vliegtuigmonteur Milou, die al 18 jaar bij KLM werkt, noemt het werk afwisselend en uitdagend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voeding supplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flight Radar 24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.

0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Patatje Oorlog ontstond in Amsterdam-Noord en fietspad Flevolaan Amstelveen tot eind september dicht. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het populaire patatje Oorlog is waarschijnlijk ontstaan in 1976 in snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Dat zegt frituurhistoricus Ubelski, die het verhaal van de toen 15-jarige Dick voor 99% zeer aannemelijk noemt. Volgens Dick kreeg de combinatie van friet, mayonaise, satésaus en uitjes toen voor het eerst de naam patatje Oorlog. De VVD in Amstelveen wil opheldering over de tijdelijke afsluiting van een fietspad langs de Flevolaan. Volgens de partij is onduidelijk waarom het pad volledig is afgesloten en wanneer het weer open gaat. De gemeente renoveert het fietspad vanwege een onveilig wegdek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flight Radar 24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 7:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90's en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90's en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Nieuwe cijfers over energiearmoede in Uithoorn en Rural Pride Amsterdam toont Rainbow Dress. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bijna 580 huishoudens in Uithoorn kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast bevinden ongeveer 1400 huishoudens zich financieel op de grens. Zij bemoeien om de energierekening te betalen. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. De Rainbow Dress is sinds dit weekend te zien in Studio Boekman van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. De jurk is gemaakt

0: van de vlaggen van landen waar homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden vervolgd of strafbaar zijn. Ontbrekende vlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen als symbool voor vrijheid. De expositie maakt deel uit van de World Pride. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: en Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er twee omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er twee verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in de Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: De 3 leerlingen Calon Lyceum Amsterdam alsnog geslaagd en Schiphol kampt met tekort aan technici. Mijn naam is Rogie Spiekerman. 3 leerlingen van het Calon Lyceum in Amsterdam zijn alsnog geslaagd voor hun VMBO-T-eindexamen. Bij inzage van hun centraal examen wiskunde bleken fouten te zijn gemaakt bij het nakijken. De onderwijsinspectie heeft een melding ontvangen en onderzoekt of vervolgacties nodig zijn. De school heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. De KLM op Schiphol is op zoek naar nieuwe vliegtuigmonteurs. Door de uitstroom van ervaren technici en het tekort aan instroom vanuit technische opleidingen zijn vacatures moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek. Vliegtuigmonteur Milou, die al 18 jaar bij KLM werkt, noemt het werk afwisselend en uitdagend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in de Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk geburgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden.
3: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Patatje Oorlog ontstond in Amsterdam-Noord en fietspad Flevolaan Amstelveen tot eind september dicht. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het populaire patatje Oorlog is waarschijnlijk ontstaan in 1976 in snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Dat zegt frituurhistoricus Ubelski, die het verhaal van de toen 15-jarige Dick voor 99% zeer aannemelijk noemt. Volgens Dick kreeg de combinatie van friet, mayonaise, satésaus en uitjes toen voor het eerst de naam patatje Oorlog. De VVD in Amstelveen wil opheldering over de tijdelijke afsluiting van een fietspad langs de Flevolaan. Volgens de partij is onduidelijk waarom het pad volledig is afgesloten en wanneer het weer open gaat. De gemeente renoveert het fietspad vanwege een onveilig wegdek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

6 uur geweest, weer tijd voor de 16 Minutes of Classics hier op Jam FM. We begonnen met D-Train en You're the One for Me en dat was de Label of Love mix. Wat je net hoort weg, Steven, dat zijn de Bargays en Shake Your Rump to the Funk. Tot 7 uur dus vanavond, de 16 Minutes of Classics. Het is een beetje zomers, dus het is een beetje een zomereditie. We gaan verder met Melba Moore. Lekkere Love Me Right. Leuk dat je luistert. En zet hem rustig een tandje harder hoor. Mag gewoon. Kan gewoon.

0: John Lee met 3 A's. Dat wel altijd een beetje opvallen. Imagination hoorde je in het flashback. Eigenlijk een beetje reclame voor Marcel Herbert-Hegaard's flashback show. Ook die kun je luisteren op Jam FM. Maar jij luistert nog steeds naar de 60 Minutes of Classics. We gaan even de jaren 70 in. En doen we onder andere met de Love Train van The ODAs.
1: This is Jam FM. 104.9 FM.

Hij kwam in 1976, de OJ's en de Love Train. Je luistert steeds naar de 60 Minutes of Classics. We gaan er even uit zometeen voor het nieuws van 6:30. En aan de andere kant terug met nog 24 Minutes of Classics, zo'n beetje.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. En op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 8:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

denk deze gaan ook al een keer in de 60 Minutes of Classics. Miss Grace Jones. Met Slave to Rhythm. Beetje bijzondere dame, deze dame. En natuurlijk ook een fotomodel. En we begonnen met On The Beat na het nieuws. En die was van de BB&Q Band. En we gaan verder met Odyssey. Going Back To My Roots.

Lekker nummertje van Odyssey en Going Back to My Roots. Je luistert nog steeds naar de 60 Minutes of Classic. Dat blijft nog zo tot 7 uur. En we gaan verder met die lekkere van Earth, Wind and Fire, I've Had Enough.

0: Zoals gezegd, dus van het album To Run, Who Made Your Turn. De Pasadena's. Denk eens een keer wat anders als tribute. Of Riding on a Train. De tijd die vliegt voorbij. Ik heb al helemaal nog niks van Cool and the King gedraaid vandaag. En ik denk, ik draai ze eens even allemaal. De hitmix uit 1990 hoor je zo.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

je hoort een heel riddeltje, Cool and the Gang. De 1990 hitmix. En ik moet zeggen, in 1987 brachten ze de Throwdown mix uit. Die vond ik beter dan deze, dus misschien dat ik die ook nog een keer draai. Die is alleen ontzettend lang, dus je tuurt je zo vol, hè. Ik ga eruit, want het is weer bijna tijd. En ik geef de microfoon over aan Martin Rodenburg met Jam on Evening. Ik zou zeggen allemaal weer bedankt voor het luisteren. Een hele fijne week gewenst. En ik zou zeggen allemaal tot volgende week. 6:00 ben ik er weer. We gaan eruit met Vogue en Dancing the Night Away. Allemaal een hele fijne week gewenst. Mooi weer, dan heb ik het ook. En laat het lekker aanstaan op Jam FM. Met de lekkerste programma's op Disco en Soul Gebied.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio.

0: Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Patatje Oorlog ontstond in Amsterdam-Noord en fietspad Flevolaan Amstelveen tot eind september dicht. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het populaire patatje Oorlog is waarschijnlijk ontstaan in 1976 in snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Dat zegt frituurhistoricus Ubelski, die het verhaal van de toen 15-jarige Dick voor 99% zeer aannemelijk noemt. Volgens Dick kreeg de combinatie van friet, mayonaise, satésaus en uitjes toen voor het eerst de naam patatje Oorlog. De VVD in Amstelveen wil opheldering over de tijdelijke afsluiting van een fietspad langs de Flevolaan. Volgens de partij is onduidelijk waarom het pad volledig is afgesloten en wanneer het weer open gaat. De gemeente renoveert het fietspad vanwege een onveilig wegdek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

op je radio. Verpakt met de unieke Jam FM muziekmix. Dit is Jam FM.

bij Jam FM. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ik neem je de aankomende 4 uur live mee. Maar heel veel bijzonder werk weer. Het laatste uur staat natuurlijk weer geheel in het teken van de slow grooves. We hebben weer een aantal hele fraaie. En tot die tijd moet je het doen met allemaal apart werk, bekend werk. Misschien ook wel onbekend, wie zal het zeggen. We hebben natuurlijk onze 2 vaste gasten.

inderdaad. Nu ineens is het nummer een stuk dansbaarder als dat het was. Goed, tot 11 uur. Jam on evening. Ik heb zometeen voor jou Adika Pongo samen met Leroy Gomez. En die Leroy Gomez staat me vaag bij dat hij iets had met Santa Esmeralda. Maar nu is Michael Gray samen met Brian Mez. I like the way.

0: van 7:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Vanaf morgen mag er vanwege de droogte in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. En de Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 7:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Iedere maandagavond van 7 tot 11. Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Seas in the mix at Jam FM.
3: Ladies and gentlemen, let's go! Hit it!

van Giorgio. Het mooie bad rock, maar dan in zijn uitvoering. Elke week komt hij voorbij, zo rond hetzelfde tijdstip. En dat geldt zometeen ook voor Ron Bunschoten. Fantastisch werk maakt die band, echt geweldig. De Summit Mix, de derde, gaan we draaien. En dat zal zijn zo rond 7:45. Mooi werk dus vanavond weer en speciale uitvoeringen. En ik denk dat we deze ook allemaal wel kennen.

one of the more special kind of love. We hebben het hier over Amra. Heerlijk werk weer om zo je week mee te beginnen. De maandagavond, het is 7:45 geweest. Dan wordt het hoog tijd voor de Summit Mix nummer 3 van Ron Bunschoten. Ja, en ik kan mijn ding zeggen, ga ervoor zitten, want hij is erg lekker.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: 1stil.eindeloosleen.com.
1: High Clean.
0: 1stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken.

0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Nieuwe cijfers over energiearmoede in Uithoorn en World Pride Amsterdam toont Rainbow Dress. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bijna 580 huishoudens in Uithoorn kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast bevinden ongeveer 1400 huishoudens zich financieel op de grens. Zij bemoeien om de energierekening te betalen. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. De Rainbow Dress is sinds dit weekend te zien in Studio Boekman van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. De jurk is gemaakt van de vlaggen van landen waar homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden vervolgd of strafbaar zijn. Ontbrekende vlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen als symbool voor vrijheid. De expositie maakt deel uit van de World Pride. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

else. The Afterworld.

laten horen. Elke dag. En ook dat is een zeer fraaie. Jolanda, die vroeg iets aan van de Sister Sledge. He's just a runaway. Het was even zoeken, maar ik vond deze mooie Disconnect remix uitvoering. Want je weet, het wordt altijd een aparte uitvoering.

draaien hem speciaal voor Jolanda. The Sister Sledge. Het komt natuurlijk van de heren van de band Chic. Nou, we're just wrong. Speciale uitvoering van een mooie plaat. He's Just a Runaway, de Disconnect Remix. En dat Disconnect Remix gebeurde, dat was wel erg speciaal. Daar betaalde je ook vaak nog wel aardig voor. En het is een tijdje zo illegaal als ik weet niet wat geweest. Goed, bijna 10 voor 8:30. And now for something completely different.

te noemen. In ieder geval tot 10 uur. En daarna gaan we lekker genieten van overheerlijke slow grooves. Ook een lekkere beat. Dat is het nummer Human Nature, die extended mix van Block.

Jackson. Het is geschreven door Steve Carl van de band Toto. En eigenlijk is dit ook een nummer van Toto. Maar ja, als Quincy Jones zegt ik wil hem hebben, dan krijgt hij hem ook. Deze uitvoering kwam van Block & Crown.

0: van half negen.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. En vanaf morgen mag er vanwege de droogte in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er 2 omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er 2 verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

de top. Remixes of producers, geef ze maar een naam. Komen allemaal voorbij. We hebben DJ C's gehad, Ron Buschoten. Ach, vooruit, Ben Liebrand ook. Deze is gemaakt door Peter Slaghuis, de remix van de grootste hit van Michael, de Zeker Band. Natuurlijk, Let's All Chant. Goed, gaan we naar de volgende toe. Werk van de man Dimitri from Paris. En die heeft ook wat leuks weer gemaakt voor een hele bekende. We kennen allemaal het nummer Let's Start to Dance Again. En dan hebben we het over Bohannon.

van het nummer Let's Start to Dance Again. En een mooie remix-uitvoering van Dimitri from Paris hier bij Jam on Evening at Jam FM. Het is bijna 9:10 alweer. Wat gaat dat snel? Werk van Chaka Khan is altijd lekker. En wat later Snoop Dogg, ja, toch ook wel. Maar wat gebeurt er als je die twee samen doet of dat ze samen gaan werken?

van de pers. Het nummer Boogies in My Soul. Luister je veel naar Jam FM, dan heb je toch ook wel die boogie in your soul. Laatste nummer, want om 9 uur gaan we even naar de berichten. En dan zijn we terug met het derde uurtje Jam All Evening. Maar we zijn er nog tot 11 uur live vanuit de studio. Dit is Dennis Taylor. De remix komt van Nigel Lewis.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Drie leerlingen Calland Lyceum Amsterdam alsnog geslaagd en Schiphol kampt met tekort aan technici. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Drie leerlingen van het Calland Lyceum in Amsterdam zijn alsnog geslaagd voor hun VMBO-T-eindexamen. Bij inzage van hun centraal examen wiskunde bleken fouten te zijn gemaakt bij het nakijken. De onderwijsinspectie heeft een melding ontvangen en onderzoekt of vervolgacties nodig zijn. De school heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. De KLM op Schiphol is op zoek naar nieuwe vliegtuigmonteurs. Door de uitstroom van ervaren technici en het tekort aan instroom vanuit technische opleidingen zijn vacatures moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek. Vliegtuigmonteur Milou, die al 18 jaar bij KLM werkt, noemt het werk afwisselend en uitdagend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op

fantastische muziek heeft ze gemaakt. Helaas niet meer onder ons, maar... Heerlijk werk, zeker deze plaat. En deze mooie lange uitvoering van het nummer Dinner with Gershwin. Madonna Gaines naar Europa gekomen. Getrouwd met Gordon Summer. Ja, op zijn Engels. Donna Summer. En van de ene fantastische zangeres naar de andere. Tussen aanhalingstekens aparte zangeres.

zoveel meer gedaan. Wat eigenlijk ook deze plaat. En die deun die herken je meteen. Apache, jump on it, jump on it. Ik blijf nog even zitten als je het niet erg vindt. Want als ik ga lopen springen, dan ga je mij niet meer horen. We gaan nog één nummer draaien en dan gaan we er even uit voor de berichten. Ja, en dan zijn we zo weer bij je terug met het laatste half uurtje uptempo werk. En dan duiken we de slow grooves in. Stéphane de Gézo samen met DJ B1. Het mooie Love and You.

0: van 9:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. En de rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar en 50PLUS verhuist naar Duivendrecht. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen week bezocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn een diamanten echtpaar in hun woning in Ouder Amstel. Op 30 juni waren Christiane en Rien Janssen Le Jus 60 jaar getrouwd. Doordat de Nederlandse Rien de Franse taal machtig was, vonden hij en de geboren Parisienne Christiane elkaar destijds. Na een periode van brieven schrijven en bezoeken over en weer, kozen ze voor een leven in Ouder Amstel. Het landelijk hoofdkantoor van 50PLUS is verhuisd van Den Haag naar Duivendrecht. Al in 2025 vonden de eerste bestuurs- en partijvergaderingen plaats op de nieuwe locatie. Volgens 50PLUS viel de keuze op Duivendrecht vanwege de goede bereikbaarheid, de aanwezige voorzieningen en de ruime parkeergelegenheid. Of de komst van dit kantoor ertoe zal leiden dat 50PLUS ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ouder Amstel is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew.
3: This week's hottest track on Jam.

Start van Michael Gray. Don't Want Anybody, de Oppo Lopo remix uitvoering. Klinkt gewoon alsof het uit die 80's komt of zo. Ik weet het niet. Die man die doet het fantastisch, die Michael Gray. We kunnen zo een uurtje aan hem besteden en dan denk je echt, ja, we zitten in die 80's. Goed, klinkt lekker en dat geldt eigenlijk wel voor deze plaat. 4 augustus, Paradiso, Amsterdam. Dan zijn ze live te zien. We hebben het hier natuurlijk over Change. Zo'n plaatje, hij wil toch een beetje. Vakantieplaatje, ah, tuurlijk. Het nummer Lovers Holiday.

ga je nog op vakantie? Misschien ben je wel op vakantie en luister je naar Jam FM. De warme temperaturen komen er weer aan. Een zomersplaatje, een vakantieplaatje. Change a Lovers Holiday. En ik zei het al, schrijf het op. Volgens mij zijn er nog kaarten te verkrijgen. Change in Paradiso Amsterdam 4 augustus. Eén ding weet ik wel, ik ben er in ieder geval wel. Want nu kan het nog, je weet nooit wanneer ze nog een keer terugkomen. Of misschien wel helemaal niet. Dat heb je wel met die artiesten uit die 80s.

zeer fraaie uitvoering van een fantastische plaat van The Unlimited Touch. De Dario Caminita Revive, daar is hij weer eens een keer. Dat nummer I Hear Music in the Street. Lekkere uitvoering. Goed, ik denk nog twee nummers. Jawel, ik denk het wel. En dan is het tijd voor de slow grooves hier bij Jam on Evening. Hoe later op de avond, hoe lekkerder. Jan, hier is die dan. Exposé. Speciaal voor Robert. I wish the phone would ring. The Hot Tracks remix.

USA, de Hot Tracks remix van het lekkere nummer I Wish The Phone Would Ring. Ik ben blij dat die van mij een beetje rustig is. Goed, laatste nummer. De nieuwslezer is even naar het toilet, dus dat komt goed uit. Dan kunnen we een beetje doorhalen, want zo snel is hij meestal niet terug. Maar die beste man die is ook al behoorlijk op een leeftijd. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar Brian Culbertson, speciaal voor Leo als afsluiter. Play that funky music, gaan we zeker doen. En zometeen de slow blues hier bij Jam On Evening.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het

0: is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Patatje Oorlog ontstond in Amsterdam-Noord en fietspad Flevolaan Amstelveen tot eind september dicht. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het populaire patatje Oorlog is waarschijnlijk ontstaan in 1976 in snackbar 2000 aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Dat zegt frituurhistoricus Ubelski, die het verhaal van de toen 15-jarige Dick voor 99% zeer aannemelijk noemt. Volgens Dick kreeg de combinatie van friet, mayonaise, satésaus en uitjes toen voor het eerst de naam patatje Oorlog. De VVD in Amstelveen wil opheldering over de tijdelijke afsluiting van een fietspad langs de Flevolaan. Volgens de partij is onduidelijk waarom het pad volledig is afgesloten en wanneer het weer open gaat. De gemeente renoveert het fietspad vanwege een onveilig wegdek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

buiten, dus kaarsjes aan. Knuffels tegen elkaar met een wijntje. Genieten van de slow jams hier bij Jam On Evening. Nicole McLeod als de opener. Zo heet de plaat, het nummer Desire. Komen mooie artiesten voorbij, mooie nummers. En ja, misschien ook wel weer wat onbekend werk. Deze is inderdaad fantastisch. Zeker een van mijn favorieten werd aangevraagd. Quincy Jones. Ja, die man die maakt gewoon heel mooi werk.

0: tunes zo laat op maandagavond.
1: You can give me some of that.
0: We hebben een slow jams en daar zijn we wel een beetje in beland. De laatste uur van Jam All Evening.
1: Cause you know I like it slow, baby.
0: En hoor ik daar nou Barry White. Goed. Zometeen hoor je een hele mooie hier bij Jam All Evening van Will Downing. Maar we gaan nu eerst naar Joe toe. Die kennen we denk ik ook wel.
2: Hi, this is Barry White. And you're listening to the baddest soul jock in all of Europe. Right on.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. De hoop is dat de prijzen hierdoor gaan zakken. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. En er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Het blijft droog. Overdag blijft het ook droog. 'S Middags schijnt de zon volop en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sportkampioenenposter komt eraan en queer safari in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar zet de gemeente Ouder Amstel alle sportkampioenen van het vorige seizoen weer op een poster. Zo ziet iedereen welke sportprestaties er op allerlei niveaus en in allerlei sporten worden geleverd. De foto's van de kampioenen van het sportjaar 25-26 zijn inmiddels binnen, nadat de gemeente inwoners opriep om ze toe te sturen. Het is de bedoeling dat de poster, zoals in eerdere jaren, begin september uitkomt. Ter ere van Pride Amsterdam nemen de boswachters van het Amsterdamse Bos je op 31 juli graag mee op een queer safari. 'S Avonds tussen 7:30 en 9:00 ontdek je op hoeveel verschillende manieren dieren liefde, relaties en identiteit vormgeven. Het is een leerzame excursie die wandelen, natuur en Pride samenbrengt. Deelnemen kost €5 en de excursie start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Zometeen heb ik voor je Robert Brookins met het nummer In the Night. En dat doet hij met Stephanie Mills samen. Maar nu eerst fraai werk van Lionel Richie.

duet van Robert Brookin samen met Stephanie Mills hier bij de Jam. In the Night Making Love. Ja, dat doen ze dan ook samen. Moet je maar denken. Daarvoor Lionel Richie met het mooie You Mean More To Me. Zometeen heb ik een hele lekkere voor je van Al Lindsay. En deze ken je misschien ook wel van Michael Dudston. Het is het nummer So Sensitive.

hier bij Jam All Evening met het nummer So Sensitive. We zijn toegekomen aan de laatste twee nummers van deze maandagavond. Zometeen After 7, No Place Like You. En deze kennen we ook wel, Michael Carmichael, Music Lover, laten we het goed zeggen. Bring It Home. Ik zou zeggen, blijf nog even lekker luisteren naar Jam FM en anders slaap lekker. En graag tot de volgende keer. Volgende week maandag, 7 uur, ben ik er uiteraard weer.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Quiet
2: storm. Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt het hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraak.